heeft me verborgen onder kolen in de kelder toen de vijand kwam. Ze stierf zonder iets te zeggen.